0: Overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met 1000 fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermeerdagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 4:50 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de Kennemerstraatweg in Heilo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Buitencentrum Schoorse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoorse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 oktober worden sporen rond station Uitgeest vernieuwd. Tegelijkertijd vervangt ProRail een spoorwegovergang in Assendelft. Treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam rijden om via Haarlem. Behalve op vrijdag 16 oktober, want dan is ook treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar. De NS zet bussen in. Reizigers moeten volgende maand rekening houden met nog veel meer werk aan het spoor. Het team van Alkmaar Store VVV heeft de Rosemond trofee ontvangen voor zijn belangrijke rol bij de Alkmaarse kaasmarkt. De medewerkers regelen achter de schermen onder meer de kaasmeisjesgroepen en het weeggedeelte. Ook springen ze bij als er tijdens de markt onverwacht iets misgaat. De prijs kwam voor het team als een verrassing. De trofee is vernoemd naar oud-burgemeester Kees Rosemond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darkknh.nl.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
4: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
3: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel. Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
5: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol!
3: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust nog op de wegen in Noord-Holland. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen al wel 5 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

In en aan de kerk Brink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
4: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
5: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achter op een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Een 24-jarige Alkmaarder die wordt verdacht van doodsbedreigingen en een poging tot afpersing van agenten, komt vrij. De rechtbank heeft zijn voorarrest beëindigd. Hij zou agenten hebben gedreigd te doden als ze geen 10.000 euro betaalden. De man ontkent. Hij bleef tot zijn rechtszaak liever vastzitten dan zich aan allerlei voorwaarden te houden. Maar volgens de rechtbank dreigt zijn voorarrest dan langer te duren dan de celstraf die hij waarschijnlijk krijgt. Het college van Heiloo wil geen nieuw onderzoek naar het geluid dat vanaf de A9 komt. Vanuit de raad kwam kritiek op eerder onderzoek, omdat veel gemeten uren niet meetelden vanwege verstoringen. Nieuw onderzoek duurt 10 maanden en zal volgens onderzoeksbureau Peuts geen wezenlijk ander resultaat opleveren. Het college van Heiloo geeft aan dat een eventuele geluidswal met zonnepanelen kan worden opgenomen in de plannen voor de Boekelermeer. LHBTIQ-inwoners in Noord-Holland-Noord zijn vaker open over wie ze zijn, maar voelen zich ook vaker onveilig. Dat blijkt uit een nieuwe GGD-peiling in opdracht van onder meer Alkmaar en Dijk en Waard. 65% voelt zich soms tot heel regelmatig onveilig op straat en 29% kreeg te maken met discriminatie. Ook het welzijn blijft een punt van zorg, vooral onder jongeren. Voor Alkmaar en Dijk en Waard zijn geen aparte cijfers bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: uitgaansagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de Duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren in Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
1: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
1: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kan het vanochtend lokaal mistig zijn. En verder al een korte file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 5 minuten vertraging voor knooppunt de Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Elysian Aircraft werkt aan een elektrische passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Het bedrijf uit Hoofddorp won daarmee de ondernemingsverkiezing in Noord-Holland in de categorie De Belofte.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma?
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file op de wegen in Noord-Holland. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A10. Als je vanuit Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer rijdt, kom je bij Amsterdam Buitenveldert in de file. En een kwartier vertraging op de N516 vanuit Osaan naar Zaandam voor de aansluiting met de N203. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De 39-jarige vrouw die in januari van dit jaar brand probeerde te stichten bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar, komt voorlopig vrij. Ze krijgt een enkelband, staat onder toezicht van de reclassering en mag niet in Noord-Holland komen. De vrouw wordt ook verdacht van het bedreigen van de nieuwe vriendin van haar ex in Heer Hugo Waard en een mishandeling op Texel. Ze zat sinds de poging tot brandstichting vast. Buitencentrum Schoorse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoorse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. De Koedijker Vlotbrug is van maandag 12 tot en met donderdag 16 oktober gesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens de herfstvakantie worden controles uitgevoerd en ondergaat de balansinstallatie een grote onderhoudsbeurt. Ook worden diverse houten onderdelen van de Koedijker Vlotbrug vervangen. Fietsers en voetgangers moeten van 12 tot en met 16 oktober om via de Vlielandbrug of de Rekervlotbrug. De Alkmaarse gemeenteraad blijft verdeeld over het weren van supporters van Hapoel Beer Sheva bij de wedstrijd tegen AZ op 15 oktober. Verschillende

komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
3: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
2: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
2: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen nu wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 20 minuutjes tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dan nog eventjes naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Want het rijdt daar wel door hoor. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de wegen in Noord-Holland wordt langzaam gereden over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel bergingswerkzaamheden. Daar is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Buitencentrum Schoorse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoorse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. De Koedijkervlotbrug is van maandag 12 tot en met donderdag 16 oktober gesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens de herfstvakantie worden controles uitgevoerd en ondergaat de balansinstallatie een grote onderhoudsbeurt. Ook worden diverse houten onderdelen van de Koedijkervlotbrug vervangen. Fietsers en voetgangers moeten van 12 tot en met 16 oktober om via de Vlielandbrug of de Rekervlotbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 10:30 avonds.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Morgen tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De wintertijd komt er weer aan. Maar wanneer moet je je klok precies verzetten? En gaat de klok nou vooruit of achteruit? In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de wintertijd in. Dat betekent een uurtje extra slaap.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je rijdt langzaam op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Kwartiertje vertraging, want na een ongeluk daar zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Een jongen is maandagavond van zijn fatbike beroofd op de Groene Wieken in Heerhugowaard. Twee onbekende jongens van rond 17 jaar oud droegen het slachtoffer op om zijn fatbike af te staan. Eén van de twee dreigde een mes te gebruiken als hij dat niet deed. De jongen werkte mee, waarna de twee straatrovers verdwenen richting Middenwaard. De politie doet een getuigenoproep om het tweetal te achterhalen. Een 24-jarige Alkmaarder die wordt verdacht van doodsbedreigingen en een poging tot afpersing van agenten, komt vrij. De rechtbank heeft zijn voorarrest beëindigd. Hij zou agent hebben gedreigd te doden als ze geen 10.000 euro betaalde. De man ontkent. Hij bleef tot zijn rechtszaak liever vastzitten dan zich aan allerlei voorwaarden te houden. Maar volgens de rechtbank dreigt zijn voorarrest dan langer te duren dan de celstraf die hij waarschijnlijk krijgt. Het college van Heilo wil geen nieuw onderzoek naar het geluid dat vanaf de A9 komt. Vanuit de raad kwam kritiek op eerder onderzoek, omdat veel gemeten uren niet meetelden vanwege verstoringen. Nieuw onderzoek duurt 10 maanden en zal volgens onderzoeksbureau Peuts geen wezenlijk ander resultaat opleveren. Het college van Heilo geeft aan dat een eventuele geluidswal met zonnepanelen kan worden opgenomen in de plannen voor de Boekelemeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.
2: Laat maar lopen die band!

0: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe prettig en veilig is het om te lopen in de gemeente Bergen? Doe mee aan de Nederlandse voetgangersmonitor en deel uw ervaringen. U kunt de vragenlijst invullen van 31 augustus tot en met 25 oktober 2026. De Nederlandse voetgangersmonitor onderzoekt hoe mensen in Nederland lopen en wandelen. De vragenlijst gaat onder meer over de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud en over waar lopen prettig is en waar het beter kan. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Onder de deelnemers wordt door de organisatie 5 bol.com bonnen van €100 verloot. Deel uw ervaring en vul de vragenlijst in via de Nederlandse Voetgangersmonitor.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de kust- en duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. De 39-jarige vrouw die in januari van dit jaar brand probeerde te stichten bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar, komt voorlopig vrij. Ze krijgt een enkelband, staat onder toezicht van de reclassering en mag niet in Noord-Holland komen. De vrouw wordt ook verdacht van het bedreigen van de nieuwe vriendin van haar ex in Heer Hugo Waard en een mishandeling op Texel. Ze zat sinds de poging tot brandstichting vast. Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 oktober worden sporen rond station Uitgeest vernieuwd. Tegelijkertijd vervangt ProRail een spoorwegovergang in Assendelft. Treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam rijden om via Haarlem. Behalve op vrijdag 16 oktober, want dan is ook treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar. De NS zet bussen in. Reizigers moeten volgende maand rekening houden met nog veel meer werk aan het spoor. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Insecten en inheemse planten krijgen tijdens de kunsttiendaagse een stem in het Parnassiapark in Bergen aan Zee. De Egmondse Nathalie Wijker richt IVN Gebouw 10 dagen lang in als haar duimmuseum, waar ze haar papieren werkelijkheid van planten en insecten toont. Daarmee wil ze niet alleen laten zien hoe mooi de wereld is, maar ook een boodschap meegeven. Koester die, want we zijn echt volledig afhankelijk van.
2: Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoefoverslot aan de Slotweg 42. De band gooit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. De toegang is gratis.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Buitencentrum Schoorse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de SP. Gedeputeerde Staten betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoorse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. De Koedijker Vlotbrug is van maandag 12 tot en met donderdag 16 oktober gesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens de herfstvakantie worden controles uitgevoerd en ondergaat de balansinstallatie een grote onderhoudsbeurt. Ook worden diverse houten onderdelen van de Koedijker Vlotbrug vervangen. Fietsers en voetgangers moeten van 12 tot en met 16 oktober om via de Vlielandbrug of de Rekervlotbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: mooie dag.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Hij was zo'n 25 jaar presentator bij de VPRO-radio. Sprak talloze bekende artiesten, van Nick Cave tot Tom Waits. Doseert pophistorie aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan zijn derde boek. Dat gaat over zijn geboorteplaats Bergen en krijgt waarschijnlijk dezelfde titel als zijn pas gestarte One Man Rock and Roll Show. Montagnes-sur-Mer. Het kunstenaardorp uit zijn jeugd, dat Jaap Boots met enige regelmaat terugdrijft naar de kust. Lijfelijk, maar vooral in zijn fantasierijke gedachten. In het markante huis met de pilaren verhaalt de bevlogen creatieveling over alles wat hem bezighoudt.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jetten zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gaza-strook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 'S avonds.

let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt.

0: tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, honkbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Een jongen is maandagavond van zijn fatbike beroofd op de Groene Wieken in Heerhugowaard. Twee onbekende jongens van rond 17 jaar oud droegen het slachtoffer op om zijn fatbike af te staan. Eén van de twee dreigde een mes te gebruiken als hij dat niet deed. De jongen werkte mee, waarna de twee straatrovers verdwenen richting Middenwaard. De politie doet een getuigenoproep om het tweetal te achterhalen. Een 24-jarige Alkmaarder die wordt verdacht van doodsbedreigingen en een poging tot afpersing van agenten, komt vrij. De rechtbank heeft zijn voorarrest beëindigd. Hij zou agenten hebben gedreigd te doden als ze geen 10.000 euro betaalden. De man ontkent. Hij bleef tot zijn rechtszaak liever vastzitten dan zich aan allerlei voorwaarden te houden. Maar volgens de rechtbank dreigt zijn voorarrest dan langer te duren dan de celstraf die hij waarschijnlijk krijgt. Het college van Heilo wil geen nieuw onderzoek naar het geluid dat vanaf de A9 komt. Vanuit de raad kwam kritiek op eerder onderzoek, omdat veel gemeten uren niet meetelden vanwege verstoringen. Nieuw onderzoek duurt 10 maanden en zal volgens onderzoeksbureau Peuts geen wezenlijk ander resultaat opleveren. Het college van Heilo geeft aan dat een eventuele geluidswal met zonnepanelen kan worden opgenomen in de plannen voor de Boekelermeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. 4 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging daar. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderen en tieners kunnen elke donderdagmiddag zelf kunst maken in Art Gallery De Bank aan het plein 29 in Bergen. Beeldend kunstenaar Judith Xera begeleidt de ateliermiddagen. Het atelier Xera zit in de Art Gallery De Bankplein 29 in Bergen. De les voor kinderen tot 12 jaar loopt elke donderdag van 3:15 tot 4:30. Die voor tieners van 12 jaar van 5:10 tot 6:10. Een middag kost €12,50 per keer. Meer informatie staat op www.xerska.nl.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jongeman reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. De 39-jarige vrouw die in januari van dit jaar brand probeerde te stichten bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar, komt voorlopig vrij. Ze krijgt een enkelband, staat onder toezicht van de reclassering en mag niet in Noord-Holland komen. De vrouw wordt ook verdacht van het bedreigen van de nieuwe vriendin van haar ex in Heer Hugo Waard en een mishandeling op Texel. Ze zat sinds de poging tot brandstichting vast. Van maandag 12 tot en met zaterdag 17 oktober worden sporen rond station Uitgeest vernieuwd. Tegelijkertijd vervangt ProRail een spoorwegovergang in Assendelft. Treinen op het traject Alkmaar-Amsterdam rijden om via Haarlem. Behalve op vrijdag 16 oktober, want dan is ook treinverkeer tussen Uitgeest en Alkmaar. De NS zet bussen in. Reizigers moeten volgende maand rekening houden met nog veel meer werk aan het spoor. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Biljartvereniging Bello bestaat 80 jaar. De vereniging, onderdeel van biljartcombinatie De Beek, viert het jubileum, maar kijkt ook vooruit. Door vergrijzing loopt het ledental terug en nieuwe leden zijn hard nodig. Meer informatie staat op www.biljartcombinatiedebeek.nl.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na een succesvolle pilot in Bergen reist het creatieve programma Boetseren in Muziek door naar Egmond aan Zee. Op 29 oktober kunnen maximaal 17 deelnemers gratis aan de slag met klei en muziek bij Post aan Zee. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30. Op het adres Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Aanmelden kan via www.actievindbergen.nl. Er is ruimte voor maximaal 17 deelnemers.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Onafhankelijk Uitgeest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. De 39-jarige vrouw die in januari van dit jaar brand probeerde te stichten bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar, komt voorlopig vrij. Ze krijgt een enkelband, staat onder toezicht van de reclassering en mag niet in Noord-Holland komen. De vrouw wordt ook verdacht van het bedreigen van de nieuwe vriendin van haar ex in Heer Hugo Waard en een mishandeling op Texel. Ze zat sinds de poging tot brandstichting vast. Een 24-jarige Alkmaarder die wordt verdacht van doodsbedreigingen en een poging tot afpersing van agenten, komt vrij. De rechtbank heeft zijn voorarrest beëindigd. Hij zou agenten hebben gedreigd te doden als ze geen 10.000 euro betaalden. De man ontkent. Hij bleef tot zijn rechtszaak liever vastzitten dan zich aan allerlei voorwaarden te houden. Maar volgens de rechtbank dreigt zijn voorarrest dan langer te duren dan de celstraf die hij waarschijnlijk krijgt.
7: En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De wintertijd komt er weer aan. Maar wanneer moet je je klok precies verzetten? En gaat de klok nou vooruit of achteruit? In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2026 gaat de wintertijd in. Dat betekent een uurtje extra slaap.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al behoorlijk druk aan het worden op de weg. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 zelf tussen afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En verder valt op de N200 Zandvoort richting Amsterdam voor het Rotterpolderplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst.

de Carlisle. Ooit zat ze in de band de Kokomo's. Ging later solo verder en scoorde daarna haar grootste hits. Waaronder deze Heaven is a Place on Earth in de Good Afternoon Show. Op deze woensdagmiddag. De zaak is weer door de week gegaan. We zijn er over de helft heen. En dat vieren we met mooie platen in de Good Afternoon Show. Om jouw werkdag prettig af te sluiten. Nu met Temper City. Dit is Self-Aware.

0: Temper City en Self-Aware. Een stukje zelfkennis hier bij Radio 80 om 8 minuten over 4. We gaan er eentje doen, ouderwets vanaf vinyl. Hier is China Crisis en Wishful Thinking.
1: Tijd voor een nummertje vanaf vinyl op Radio 80 in de Good Afternoon.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Elysian Aircraft werkt aan een elektrische passagiersvliegtuig voor vluchten tot 1000 kilometer. Het bedrijf uit Hoofddorp won daarmee de ondernemingsverkiezing Noord-Holland in de categorie De Belofte.

Eagle Eye Cherry, ja inderdaad, het jongere broertje van Nene Cherry die in de jaren 90 vele hits scoorde. En hij ging het dunnetjes overdoen, maar hij scoorde er maar eentje in Nederland. En dat was Save Tonight, die hoorde zojuist voorbij komen om 5:10. In de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. En we zijn tot 6:00 bij je om je oren te verwennen met alleen maar prettige plaatjes. Om jouw dag prettig af te sluiten, zo vlak voor het eten. Hier is bijvoorbeeld Grace Jones en La Vie en Rose.

We maakten kennis met VWF de Kunst. Middels deze plaat Suzanne was ook in Engeland een hele grote hit. Dat weet een hele hoop niet, maar dat was hij gewoon niet Engels uiteraard. Het is 3 minuten voor half 5 in de Good Afternoon Show. We gaan luisteren naar Busy samen met Ronnie Flex en Russo. Dit is Beneden op Radio 80.

0: Tot zo na de break en headlines.
1: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
2: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Voor de woensdag is het ook in Noord-Holland behoorlijk druk met bijna 70 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkeveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 10 minuten oponthoud. Op de A10 zelf tussen Amsterdam Slotervaart en het Koenplein 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dezelfde A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel op de Ring Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Onafhankelijk Uitgeest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Buitencentrum Schoolse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de S. PGS betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoolse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Trouble in de Good Afternoon Show deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Het is inmiddels alweer bijna 8 minuten over alle 5. Wat gaat de tijd toch snel als er leuke plaatjes gedraaid worden? Tenminste, dat is mijn mening, hè. Je moet het ook allemaal zelf weten natuurlijk. Maar wij proberen je werkdag prettig af te sluiten door leuke muziek voor je te draaien. Daar staan wij voor bij Radio 80. Wat dacht je van de volgende? Hier is Janet Jackson en The Escapade.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 'S avonds.

De zanger van de ABC heeft nooit onder stoel of banken gestoken, om het zo maar te zeggen, dat hij een groot fan was van Smokey Robinson. Sterker nog, deze nummer was aan hem opgericht. When Smokey Sings, je hoort de ABC voorbij komen. Hier in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Gaan we nu luisteren naar Another 45 Ultra. Hier is Talk To You.

of the Year en Hero in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Het is bijna 5 uur geworden. We gaan ons opmaken voor het nieuws. We zijn zo weer terug met deel 2, want we hebben nog veel meer mooie muziek voor je. Tot aan 6 uur. Dit is bijvoorbeeld 5, een boyband uit Amerika. En Caterfeeling. Tot zometeen.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niet bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende files op de A5 om te beginnen, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je er een kwartier langer over. En dat kwam door een file op de A10 zelf. Tussen Haarlem en het Koenplein 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En op dezelfde A10 Noord tussen afrit Volendam en de Koentunnel een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

George Michael deed het samen met Andrew Ridgeley in de jaren 80. Ze vormden de band Wham! En dit was een van hun vele hits, I'm Your Man, in de Good Afternoon Show. Op deze woensdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We zijn tot 6 uur bij je om je dag gewoon prettig af te sluiten. Je werkdag bijvoorbeeld. Je gaat nu even lekker zitten, schenk jezelf even een kopje koffie in. En gaan we samen luisteren naar de Haagse band Somjeu. Hier is Feels.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

uit Zweden. Ace of Base en Life is Like a Flower hier bij Radio 80. In de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80. En bereid je maar voor, want vanaf morgen gaat de herfst officieel echt beginnen qua weer, zeggen ze. Het schijnt regen en donderstralen te gaan worden, dus ja, de zomertijd is echt voorbij. Hier is Supertramp, Goodbye Stranger.

Supertramp. Ze deden voor het eerst zonder Roger Hudson. Weet je wel, die man met die hoge stem die altijd bij Supertramp zong. Hij scoorde maar één hitje en dat was deze Goodbye Stranger. Maar wel een hele leuke. Ik denk, ik pak hem weer eens bij in de Good Afternoon Show. Op deze woensdagmiddag bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Bandolero. Italiane rock in optima forma. Hier is Paris Latino.

0: Tot zo na de break en headlines.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
0: Radio 80 Hit Dossier.

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast niet al te lange files in Noord-Holland, een paar opvallende. Om te beginnen de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baasjes en het Koenplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam-West en Zeeburg, daar staat ook 12 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En de A10 tussen Volendam en de Koentunnel, daar staat 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De provinciale bediencentrale voor bruggen en sluizen is volgende maand enkele dagen buiten gebruik. Het computersysteem in de Heer Hugo Waartse centrale wordt van vrijdagmiddag 6 tot zondagavond 8 november vernieuwd. Alle verbonden bruggen en sluizen worden dan op locatie bediend. Scheepvaart moet rekening houden met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Wegverkeer kan enkele minuten vertraging oplopen. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. Een jongen is maandagavond van zijn fatbike beroofd op de Groene Wieken in Heer Hugo Waard. Twee onbekende jongens van rond 17 jaar oud droegen het slachtoffer op om zijn fatbike af te staan. Eén van de twee dreigde een mes te gebruiken als hij dat niet deed. De jongen werkte mee, waarna de twee straatrovers verdwenen richting Middenwaard. De politie doet een getuigenoproep om het tweetal te achterhalen. De Koedijkervlotbrug is van maandag 12 tot en met donderdag 16 oktober gesloten voor fietsers en voetgangers. Tijdens de herfstvakantie worden controles uitgevoerd en ondergaat de balansinstallatie een grote onderhoudsbeurt. Ook worden diverse houten onderdelen van de Koedijkervlotbrug vervangen. Fietsers en voetgangers moeten van 12 tot en met 16 oktober om via de Vlielandbrug of de Rekervlotbrug. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Jezus. In 1991 deed hij nog een keer dunnetjes over. En dat was deze versie. Hier in de Good Afternoon Show. Bijna 5:15. We zijn tot 6 uur voor jou en weer om leuke muziek te draaien. Gaan we doen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het schaatsseizoen op de ijsbaan De Meen start vrijdag 16 oktober. De opening valt in de herfstvakantie en wordt gevierd met het Alkmaarse IJsplein. Een middag speciaal voor gezinnen. Nieuw dit seizoen is dat De Meen op veel vrijdagavonden geopend blijft tot 22:30 's avonds.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog vooral wat dagelijkse files. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je het een kleine 10 minuten langer over. En dat kwam door een eerder ongeluk op de A10 tussen Haarlem en het Koenplein. Er staat nu nog 3 kilometer file met 12 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio.
4: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de Batuverdorp en Knoppen tot de Polderplein 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Onafhankelijk Uitgeest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvraag inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. De 39-jarige vrouw die in januari van dit jaar brand probeerde te stichten bij Jeugd en Gezin aan de Winkelwaard in Alkmaar, komt voorlopig vrij. Ze krijgt een enkelband, staat onder toezicht van de reclassering en mag niet in Noord-Holland komen. De vrouw wordt ook verdacht van het bedreigen van de nieuwe vriendin van haar ex in Heer Hugo Waard en een mishandeling op Texel. Ze zat sinds de poging tot brandstichting vast. Een 24-jarige Alkmaarder die wordt verdacht van doodsbedreigingen en een poging tot afpersing van agenten, komt vrij. De rechtbank heeft zijn voorarrest beëindigd. Hij zou agenten hebben gedreigd te doden als ze geen 10.000 euro betaalden. De man ontkent. Hij bleef tot zijn rechtszaak liever vastzitten dan zich aan allerlei voorwaarden te houden. Maar volgens de rechtbank dreigt zijn voorarrest dan langer te duren dan de celstraf die hij waarschijnlijk krijgt.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
2: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
4: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
6: Sensatie. Sensatie zoeken.
7: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
6: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
4: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Onafhankelijk Uitgeest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. Buitencentrum Schoolse Duinen krijgt geen geld van de provincie om open te kunnen blijven. Dat laat gedeputeerde Staten weten na vragen van de S. PGS betreurt dat Staatsbosbeheer het buitencentrum wil sluiten, maar stelt dat de provincie geen rol speelt in de exploitatie en natuureducatie. Het is nog niet duidelijk of buitencentrum Schoolse Duinen ook echt dicht gaat. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: De Honey Drippers op Radio 80 met de plaat The Sea of Love.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Geen normale band trouwens, maar een tijdelijke supergroep die in 1981 was opgericht door de zanger van de band Led Zeppelin, en dat was Robert Plant. Hij wou zijn liefde voor oude rhythmmuziek uit de jaren 80 uiten. En dat deed hij dus bij deze groep. En ze hebben een paar hitjes gehad en The Sea of Love was er eentje van. Welkom, dit is de woensdagavondshow voor 7 oktober van het jaar 2026. We zijn tot en met 10 uur bij je. Uitgaansagenda, theaternieuws, regionieuws, weerbericht. Kortom, je zit weer helemaal gebakken. En we gaan ook gewoon lekkere hits uit de top 40 draaien. Zoals deze. Hier is de plaat Magnetic.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In filmtheater Sien Bergen draait de film Digger. In Digger jaagt een invloedrijke wereldleider op verlossing nadat zijn eigen beslissingen een onomkeerbare kettingreactie hebben veroorzaakt. Terwijl de chaos zich verspreidt, groeit de twijfel of zijn kruistocht voortkomt uit oprechte schuld of uit een allesverterende drang naar controle. Met een race tegen de klok die zowel politiek als persoonlijk steeds grimmiger wordt. Hij draait nog op donderdag 8 oktober om 14:45 'smiddags. Vrijdag 9 oktober om 20:00 'avonds. Zaterdag 10 oktober om 4:00 'smiddags. En zondag 11 oktober ook om 20:00 'avonds in het filmtheater Sien Bergen aan de Zwarte Scheer Eugelaan in Bergen. In filmen is ook maar dat even een Verity. In Verity wordt de worstelende schrijfster Loewen ingehuurd om het werk van de bestselleracteur Verity Crawford voor te zetten nadat een ongeluk haar het schrijven onmogelijk maakt. In het afgelegen huis van Verity en haar man Germany ontdekt Loewen autobiografische aantekeningen vol verontrustende bekentenissen. Terwijl ze verder leest, vervaagt de grens tussen fictie en werkelijkheid en raakt ze steeds dieper betrokken bij het gezin. Hij draait nog op donderdag 8 oktober, vrijdag 9 oktober, zaterdag 10 oktober en zondag 11 oktober in het VUW in Alkmaar. Got introduced to you by a friend.

ZFM op Radio 80 met Don't Say You Love Me hier op jouw woensdagavond. Ik zou zeggen, pak er lekker wat drinken bij, want die zus zat weer 20 minuutjes onderweg. Een kopje koffie of een kopje thee en dan kun je lekker genieten van de mooie platen die nog voorbij komen. Zoals deze van de 3A's. Hier is de plaat Mensen en volgens hoor je een plaatje van Cher.

Cher. En de Soup Soup Song op Radio 80. We gaan nu luisteren naar de band Coldplay en de plaat Live in Technicolor. Het origineel stond 2008, dat was de eerste versie. Maar die was destijds volledig instrumentaal. En later in 2009 kwam de plaat Live in Technicolor toe. Waarin ook de zang van zangeres Chris Martin, zanger Chris Martin, werd toegevoegd. En daarin scoorde dit wel een aardig nummertje.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het ministerie van Economische Zaken heeft de route bepaald van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn van Assendelft naar Middenmeer. De voorkeursroute loopt onder meer langs Stompetoren, Oterleek en Hensbroek. De 45 kilometer lange verbinding is nodig om het overvolle stroomnet te versterken. De masten worden minimaal 50 meter hoog. Waar ze precies komen, wordt nog onderzocht. Het tracé voor de hoogspanningsmasten wordt in 2027 definitief vastgesteld. Het wettelijk schoolverzuim onder leerlingen in gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherper toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. Onafhankelijk Uitgeest wil meer duidelijkheid over de veiligheid van het westelijk viaduct in de A9. De partij vraagt het college om uitleg van Rijkswaterstaat over de controles en mogelijke risico's. Ook wil de fractie weten hoe hulpdiensten het dorp kunnen bereiken als het viaduct plotseling dicht moet en hoe verkeersopstoppingen worden voorkomen. Rijkswaterstaat zegt dat het viaduct veilig is en dat ze de constructie goed in de gaten houden. Op de Kennemerstraatweg in Heiloo is dinsdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt bij een botsing. De jonge man reed achterop een auto en is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto raakte niet gewond, maar was behoorlijk van slag. De politie bracht haar met haar auto naar huis. De zwaar beschadigde scooter is eveneens door de politie thuisgebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: We gaan even naar het weer met je kijken voor de komende dagen. En ik heb een niet zo leuke mededeling. Want vanavond komt er een einde aan het fraaie nazomerweer. Helaas. Vanuit het westen trekt er een grootschalig regengebied over het land. En gaat het overal langdurig regenen. De komende dagen is het vervolgens tamelijk wisselvallig. En vooral duidelijk koeler. De temperatuur stijgt dagelijks naar waarde nipt onder de 15 graden. Dus de herfst is wel echt begonnen. We moeten er weer een beetje met z'n allen aan wennen na zo'n mooie zomer.

Benson Boone op Radio 80. En zo is het even tijd om terug in de tijd te gaan naar 1979. Toen werd door de broers Clemens en Huub de Lange de band De Mo opgericht. En in 1984 hadden ze het nummer Cheese gemaakt. En die gaan we nu voor je draaien.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Het kwartet Villa Rossi speelt zondag 11 oktober in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. De vier muzikanten brengen Nederlandse liedjes, vierstemmig gezongen. Het concert begint om 3:00 middags. Miranda zingt en bespeelt de accordeon en de melodisa. Michel speelt gitaar en Vincent plukt de contrabas. Marianne bespeelt sax, budjol en cajon. Samen zijn ze vierstemmig. We nemen je mee in een stroom verkwikkende luisterliedjes, zegt Villa Rossi. Die van Miranda noemen we wel nederchansons. Die van Miranda noemen we wel nederchansons. Omdat ze theatraal zijn en de zielen roerselen verraden van een gepassioneerd mens. Vincent liedjes zijn vaak direct en beschouwend. Hij kijkt om zich heen en schrijft over de dingen die hem verwonderen. Thuis, op vakantie of waar dan ook. Het concert vindt plaats op zondag 11 oktober in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. De zaal gaat om 2:30 open en het concert begint om 3:00 middags. Schrijfcafé Bergen Omstreken houdt dinsdag 13 oktober een workshop waarin deelnemers hun eigen fabeldier bedenken. De middag duurt van 2 tot 4:00 middags bij Welzijn Bergen. Deelnemers werken stap voor stap aan hun eigen wezen. Hoe heet het dier? Hoe slaapt het? Hoe plant het zich voort? Kun je het aaien? Of is het juist eetbaar? En leeft het 's nachts of overdag? Een logisch-biologisch stappenplan helpt hem op weg. Daarbij liggen voorbeelden en een werkblad klaar om de verhaalvorm te bepalen. Plezier en verbeelding staan voorop. Het schrijfcafé heeft een open regiofunctie, dus iedereen is welkom om mee te doen en zich te laten inspireren.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Johnny de Mol is terug op de planken.

diep gezeten, grondig gegraven en dan creëer je een hoop. In zijn tweede show, Goed dat jij bestaat, ontarmt Johnny de Mol geborgenheid van het burgerlijk bestaan en laat de invloed van vrouwen in zijn leven overvloeien in de veerkracht van het vaderschap. Het schuurt ook. Johnny zet het vergrootglas op taboes met grensrespecterende brutaliteit. 23 oktober te zien in de Beulen in Hello.

voelde op deze woensdagavond in de uitzending, dacht ik hoor. Deed ik met een lekkere knaller van de Doobie Brothers en de Doctor. En zo zit alweer aan het einde van het eerste uur van de woensdagavondshow. Nog twee plaatjes, zometeen de TLC met Creep.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
3: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent. Et répète, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
2: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
0: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Terwijl het buiten al een beetje aan het regenen is, het waait hard, het is al donker. Luister jij lekker nog naar de woensdagavondshow. En we zijn zojuist het tweede gedeelte van start gegaan met de plaats van de Nits en Jos Days op Radio 80. We hebben muziek en informatie. Nu Summer met de plaat My Body Isn't Ready.

op jouw radio met All About The Money. Tiny for Quincy Schelf is een Nederlandse zanger natuurlijk. En die werd bekend toen hij de verkiezingen van de titelsong van de derde Brick Barter Serie won. En dat is deze plaat die we nu gaan draaien. Hier is Morgen Weer Een Dag.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Wennen maar aan. Wennen maar aan. De verfilming van Maaike Meijers, gelijknamige bestseller, waarin ze op humoristische wijze verhaalt over de menopauze. Maar ze speelt zelf de hoofdrol en naast haar zijn onder andere Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman en Beppie Melissen in de film te zien. Het draait nog op vrijdag 9 oktober om 8:30 s'avonds. Zaterdag 10 oktober ook om 8:30 s'avonds. En zondag 11 oktober om 5:30 s'middags in filmtheater Sienbergen. In het VW1 Alkmaar draait de film Heart of the Beast. In Heart of the Beast overleeft een Special Forces militair samen met zijn gevechtshond een zware vliegtuigcrash. Afgesneden van de buitenwereld belanden ze diep in de wildernis van Alaska. Mensen en hond zijn volledig op elkaar aangewezen, terwijl ze zich door de onherbergzame landschap proberen te rennen en de strijd aangaan met elementen. Het draait nog op donderdag 8 oktober om 3:50 s'middags en 7:50 s'avonds. Vrijdag 9 oktober om 4:50 s'middags en 7:50 s'avonds. Zaterdag 10 oktober om 5:30 s'middags en 7:00 s'avonds. En zondag 11 oktober om 4:00 s'middags en 7:00 s'avonds. In het VW in Alkmaar.

Radio. Tijd nu voor de band Genesis. En het is een speciale plaat. Want de plaat die we nu gaan draaien, Tell Me Why, dat was destijds de laatste plaat van Phil Collins als leadzanger. Het lied gaat over leed in de wereld. En de opbrengst doneerde Genesis aan het goede doel.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De gemeenteraad van Heiloo staat positief tegenover 20 extra appartementen op wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eisen aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstade ook het asbestdak en achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heiloo 2000, de grootste fractie in de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Het wettelijk schoolverzuim onder leerlingen in gemeente Bergen is flink gestegen, vooral onder mbo'ers. Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente. Ook is meer overig schoolverzuim genoteerd, al is dat vooral het gevolg van scherper toezicht. Het absolute verzuim steeg sterk, maar gemeente Bergen waarschuwt dat het kan gaan om kinderen die pas net in Bergen wonen. Al met al ziet de gemeente geen structurele druk op schooldeelname. De flexflitser langs de Egmonderstraatweg in Egmond aan de Hoef heeft van mei tot en met september meer dan 3700 hardrijders vastgelegd. Geen enkele andere mobiele flitspaal in de regio legde zoveel overtredingen vast. De flexflitser aan de Westtangent in Heerhugowaard kwam uit op ruim 2800 overtredingen. De mobiele flitspaal langs de N242 in Alkmaar legde bijna 2400 hardrijders vast. Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben rond 150 aanvragen ontvangen voor capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars moesten hun woning- of scholenbouwprojecten aanmelden vanwege de netcongestie. De buurgemeenten hebben de aanvragen inmiddels gerangschikt. Van de 150 aanvragen is tot nu toe ongeveer de helft doorgestuurd naar Liander. De overige aanvragen volgen later in oktober. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want vanavond komt er een einde aan het fraaie nazomerweer. Vanuit het westen trekt er een grootschalig regengebied over het land en gaat het overal langdurig regenen. De komende dagen is het vervolgens tamelijk wisselvallig en vooral duidelijk koeler. De temperatuur stijgt dagelijks naar de nips boven de 15 graden.

0: beter dan het was.
1: Nooit fijn als je hoogtevrees hebt. Ik wens je veel sterkte bij de Domtoren dan in Utrecht. Hey, dit is het laatste gedeelte alweer van de Woensdagavondshow. Nog muziek en informatie. We gaan terug in de tijd naar begin jaren 80. Toen maakten de Cool and the Gang de plaat Straight Ahead. Geniet ervan.

0: Bij bezoekerscentrum De Duinheide is op zondag 11 oktober de jaarlijkse herfstdag. Een surfevenement voor jong en oud. Afhankelijk van het weer kunnen bezoekers onder begeleiding van natuurgidsen van IVN mee op excursie. Waarbij voor de kinderen ook leuke opdrachtjes zijn. Ook de mooie paddenstoelentafel kan worden bewonderd. Rondom het bezoekerscentrum wordt een klein en gezellig marktplein ingericht. Hier is van alles te proeven en te beleven. Van dappende paddenstoelensoep, geserveerd door heksen, tot lekkere vlamkoeken. Verschillende organisaties, waaronder PWN en IVN Noord-Kennemerland, verzorgen informatiestands. Kinderen kunnen herfststukwerkjes maken, gesminkt worden en natuurlijk wordt er gefiguurzaagd. De herfstdag vindt plaats op 11 oktober van 11 uur 's ochtend tot 4 uur 's middags bij het PWN Bezoekerscentrum Duinheide, Zeeweg 2 in Bergen. Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoever Overslot, Slotweg 42. De band groeit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. Het begon met een akoestisch optreden van Adriaan en Fred van Willigen in het Witte Kerkje in Heilo. Dat beviel zo goed dat de bandleden unaniem besloot om het repertoire om te gooien. Alle nummers spelen ze nu semi-akoestisch. Op 17 en 24 augustus 2025 trad de band al op in Hoever Overslot in Egmond aan de Hoef. Toen nog met de elektrische gitaren. Op 11 oktober 2026 klinkt het anders. De akoestische gitaren gaan mee in de cover en de oordopjes kunnen thuis blijven. Adriaan van Willigen zingt en speelt gitaar. Fred speelt gitaar en zingt. Marcel Half speelt bas en zingt. Nico Kapman zit achter de drums en zingt ook. De nadruk ligt op semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. Het optreden vindt plaats op 11 oktober 2026 in Hoever Overslot, Slotweg 42 in Egmond aan de Hoef.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Met Korthals in stukken maakte Louise Korthals afgelopen seizoen een geweldige comeback. Daarmee bewees ze eens te meer tot de absolute cabaret-top te horen. Iets dat eigenlijk iedereen al wist. Met haar liedjes Lef en imponerende spel won ze al eerder grote prijzen die er te winnen zijn. Maar Korthals functioneert beter in stukken dan als geheel, zoveel is duidelijk. En ze heeft sterk de indruk dat dat ook steeds meer voor de wereld geldt. 30 oktober staat ze op het podium van de Fest.

Nick Schilder en Realize zich op Radio 80. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de woensdagavondshow voor 7 oktober van het jaar 2026. Slaap lekker voor straks. Morgen gezond weer op. En maak er weer een fantastische week van. Spreken we straks vrijdag weer in de Good Afternoon Show. Zet af met de Fatal Flowers en de plaat Younger Day.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hospice De Brechthoeve aan de Voorweg in Schorrel opent op zaterdag 10 oktober de deuren voor iedereen die wil zien hoe het er van binnen uitziet. Het open huis is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags.

0: 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De gemeenteraad van Heiloo staat positief tegenover 20 extra appartementen op wooncomplex Iepenhoven, maar stelt wel eis aan het plan. Raadsleden willen meer sociale woningen in het complex in de wijk Iepenstein en vinden dat eigenaar Heimstade ook het asbestdak en achterstallig onderhoud moet aanpakken. Heiloo 2000, de grootste fractie in de raad, wil meer sociale koopwoningen afdwingen. De discussie in de raad gaat eind deze maand verder. Bergen, Castricum en Heiloo verlenen komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk. Daarmee kiezen ze dezelfde lijn als Alkmaar en Dijk en Waard. Door het landelijke vuurwerkverbod mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Verenigingen kunnen volgens de wet een ontheffing krijgen, maar de vijf gemeenten doen daar niet aan mee. Bergen, Castricum en Heiloo wijzen daarbij op onvoldoende capaciteit voor toezicht. De provinciale bediencentrale voor bruggen en sluizen is volgende maand enkele dagen buiten gebruik. Het computersysteem in de Heer Hugo Waardse centrale wordt van vrijdagmiddag 6 tot zondagavond 8 november vernieuwd. Alle verbonden bruggen en sluizen worden dan op locatie bediend. Scheepvaart moet rekening houden met afwijkende bedientijden en wachttijden tot 2 uur. Wegverkeer kan enkele minuten vertraging oplopen. Een jongen is maandagavond van zijn fatbike beroofd op de Groene Wieken in Heer Hugo Waard. Twee onbekende jongens van rond 17 jaar oud droegen het slachtoffer op om zijn fatbike af te staan. Eén van de twee dreigde een mes te gebruiken als hij dat niet deed. De jongen werkte mee, waarna de twee straatrovers verdwenen richting Middenwaard. De politie doet een getuigenoproep om het tweetal te achterhalen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In en aan de Kerkbrink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

0: Inzet vakuit Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en om te starten.
1: Zeker, ja. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent... dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veelvuldig en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, de afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig. En dan met de temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen.
1: Naar de paddenstoelen workshop, daar kun je op de reservelijst. Je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaan zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog cursus basis en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke.

0: te vol. En dan, als het echt zo rond het dan gaan we Lightroom cursus. Dus foto's bewerken.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Tof.
0: En dan volgend jaar weer. Ja, je kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
1: Ja, lindekarels.nl. Nog steeds, ja.
0: Ja, nog steeds.
1: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou komt, dan kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
0: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, ja, dan, ja. Dus goed kijken en, echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
1: Ja, genieten ervan.
0: Ja, echt.
1: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
0: Ja, zeker.
1: Tof.
0: Zeker.
1: Linda, dankjewel weer.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Graag gedaan, succes komen
0: te doen. Doei. Ja, doei.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

and each must play a part. Sing it, baby.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.